0: Tas bod yn sgynon yn cyrdwyg ffeil ysgynon can ffeffe cahar sy'n og siacht yn y gwyt cwri. Yn yr fwysau, gwadam ondwyr at gond dy roile agos gwadam SACD a fron yn common screen o'r un y Francia.
1: Ys panel dy hanoli hys ganon o gach cairn dyn Europ a ciap yn gwrdd dy hori o'n costiwm chultr agos ymwydihys sy'n ffarlamyn sgac blin a rannu yn y cwg am y hwrdgeri. Tashpinchur na scannain an yimniha da gradam lacht fecan a lux, an yon in servish astrahan farlament na horpa fu hegeli orhi a kira hanga a figalis fi an intish, a bictolana ar fad na horpa.
0: Big dina hen chun na scannain a eishkin tan an score as quig realta a huit dos na scannain, I bwintu saad as ardan score ala lux. Ran offer an boitor bunna her voti eishari farlament na horpa agus voti an fubbel. Is fiu kerga fangeid an taradernach na voti o gach grupadiv. Fog rofer yn bwyt o'r mi abroin eich siarm na spesialta rach tol ffyr y barlament na horpa. Si ta gysle lux, gradam sgynon eich da lacht fech na horpa, na o'r da harint ar sgynon a iael olyn na teimi so sielta agos polytwyle. Ta si ma aim leis fasach da fwskult fe han cest na so sielta, polytwyle agos kultúrha.
1: Is a Europol Radio, Radio Gresson, Farlament na horpa a chyrn podcrilly seo ed a lahar.
2: Schengen.
3: In zijn huidige vorm omvat het Schengengebied het grondgebied van 27 Europese landen, namelijk 23 EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Binnen dit gebied kun je vrij van het ene land naar het andere reizen, zonder grenscontroles. Daarbij maakt het niet uit of je een grondgebied via land, zee of lucht binnenkomt. Je hoeft dus alleen door de douane als je een buitengrens oversteekt. Dat wil zeggen een grens tussen een Schengenland en een niet-Schengenland, bijvoorbeeld tussen Polen en Oekraïne.
4: Het Schengengebied breidt nog steeds uit. Zo is Kroatië op 1 januari 2023 toegetreden. Bovendien hebben de EU-landen eind 2023 unaniem besloten de controles aan de binnengrenzen van de EU met Bulgarije en Roemenië vanaf 31 maart 2024 af te schaffen. Het gaat daarbij om de lucht- en zeegrenzen. Over de controles aan de landgrenzen wordt in een later stadium een besluit genomen. Dat betekent dat er maar twee EU-landen overblijven die geen deel uitmaken van het Schengengebied, namelijk Ierland en Cyprus. Wat Cyprus betreft wordt momenteel beoordeeld of het land voldoet aan alle vereisten om toe te kunnen treden tot de zone zonder grenzen. Ierland is op zijn beurt niet wettelijk verplicht om toe te treden tot het Schengengebied, maar kan wel op elk moment het lidmaatschap aanvragen. Het is belangrijk ook te merken dat alle EU-burgers recht hebben op vrij verkeer, ook als zij onderdaan zijn van een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort. Dit betekent dat EU-burgers normaal gezien alleen een oppervlakkige identiteitscontrole ondergaan als ze een grens oversteken tussen een Schengenland en een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort.
3: Voor onderdanen van buiten het Schengengebied passen de Schengenlanden allemaal